0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij aankomt van aankomt bij Quartier. Hij aankomt op de kwart en dan krijg je aansluitend. Je sluit hem, hier kan het niet komen.